Maar de auto met explosieven was nog lang niet vol genoeg. Vooral mooi en zwaar vuurwerk.